Met een ander oor. Zo. Is majesteit? Is majesteit? Ik ben een artois, ik probeer hier. Schien, nacht, ja, verstehe.